0: Dis musiek van Ross Lemmeth Days, net hier op Jacker en FM, Marshmallow Halsey. Be kind, see you enjoying the music. Onthou enige verkeersprobleem asseblief deel gerus op 084-850-0942. Nou vanoggend sal Breakfast with Mates en Beste regstreeks vanaf Help Mekaar College uitgesaai word. Daar is nou baie spesiale oggend by Help Mekaar beplan en nie net dit nie, maar ook vir jou. Nou onthou, dis die laaste week om te wen met die 40-jarige verjaarsdag viering. Nou, doen wat jy kan, selfs as jy al sien jy die bus. Ek wil jou met 'n foto neem, deel jou foto op sociale media en gebruik die hitsmerk Jacka Feel Good 40 en wen. Asking for a friend Tuesday, wees deel van die family quiz op 37942 en veel meer tussen 6 en 9. Are you ready for this jewel?
1: GP. Are you ready? Are you ready for one last dance?
2: Move your hips and hips and hips, hips.
1: Jacaranda FM invites you to the ultimate feel-good party, the grand finale of our massive 40th birthday celebrations. On Friday, the 29th of May, we're taking over Prison Break Market, San Quentin. Catch party nights with Ankle Tap, broadcasting live, plus an epic DJ lineup featuring Rob Forbes, Mac Grappapalli, and DJ Jazzy D.

0: Backstreet Boys and I Want It That Way on Jacaranda FM, your number one feel-good station. Yes, live from Johannesburg this morning at Halpmekaar College, as you can probably hear in the background. Thanks for the messages coming through. Old scholars, if you've been here, you've got kids here, hook us up on 084 850 0942.
1: Morning, Martin and team. We just want to give a shout-out to Halpmekaar College and for MC Van Tonder. Ons mis jou billa. Lekker dag vir julle almal.
2: Hallo MC.
0: I think it landed. So their headmaster, very famous guy, you know, they named hospitals and streets and stuff after him. It's Eugene Marais. Hoe gaan het, meneer Eugene Marais?
3: Morgen, Martin, is span. Wonderlijk, lekker om jullie te.
0: Luister, het is een lekker groot school hierdie. Jy sê, dit is nog nie, en hulle is nog al klaar, redelijk loud. Hier is die hele school nie.
3: Martin, hier is net die koolstuisbrakke wat hier so is.
0: Wauze.
3: Ons het so 1200 kinders wat met busse inkom, so hulle is nog op pad naar die school toe. So hulle sal dier die ochtend by ons aansluit, en dan sal daar so 1400 skreeende kinders hoopelik.
0: Ja, goodness. Julle is gewoon daar, dis ek reg.
3: Ons is gewoon in die geest.
0: Ja, luister, hoe oud is hier die school?
3: Martin, ons is 105 jaar oud. Dat betekent ons is een van die oudste Afrikaanse skole in Gauteng. So, dit is een trotse geschiedenis van die school oor die laatste meer as 100 jaar.
0: En jullie staan uit vir wat?
3: Martin, ek dink die nummer 1 ding is akademie. Hierdie school staan bekend vir sy uitmuntende akademie, maar ons is ook op alle gebiede, sport en kultuur, dink ek baie kompeterend. Die mense weet van help mekaar. Sal het in ons deel nie, weet hulle, dit is een harde wedstrijd wat vir hulle wacht. Ons is trots op alles, al die verskillende facette van een school waar ons uitstekend doen.
0: I've heard you say that before.
4: Yeah, we played Halpmekaar. You guys came to St. Albans when I was in my matric year. We played on this field in my grade 11 year and we lost both times.
3: Goed toe, ja, Tola.
0: Felicity het ook geskiedenis hier rond. Jou school is net ook in die pad.
5: Ja, my school is letterlijk net daar op hoe die bult. Nationale school vir die kunste. Ons het nooit sport in hierdie school gedoen nie. Van ons doen die sport by Nationale school vir die kunste nie.
0: Ja, it's in your name. You got different types of sport. So you're excused. Did you ever bother the kids here with your philosophy and stuff?
5: Do you know what? We probably did.
0: And your arty kind of ways.
5: I do think that the kids here probably thought, oh, you're a bunch of weirdos. Don't hang with them. But we were fun though.
3: Bye, cool kinders.
0: That's why it's the headmaster. That's why it's the headmaster. Woody, uitdagings in die jaar 2026?
3: Martin,
0: hoe kan ons help?
3: Hoe kan ons help? Martin, kinders verander maar. Is nieuwe generaties wat deurkom en ou moet ou se manier van werk met die kinders verander. En natuurlijk die invloed of die impact van sociale media is maar altijd een uitdaging vir een school om te bestuur.
0: Okay, ja.
3: Weet die mens moet nou besluit, verbied mens goed so selfoon of nie, of hoe werk mens saam met dit so... Dit is maar moeilike besluite wat die ou moet neem, maar by einde wil mens kinders ook leer om verantwoordelik met die goed om te gaan. Ja. So mens probeer het maar bestuur op die manier.
0: Maar ek wil vir een ding sê, wat ons nou achtergekom het op hierdie tour vooral is, muziek bring ons allemaal saam. En wat vir my nogal verstommend is, is so van die ouer classics en die goed is nog steeds. Die kinders, they sing it right back at you. Even heard a lot of them sing a Backstreet Boys back. You think to yourself, that is amazing. Het geef mens hoop. Goeie ouerskap. Very good parenting.
3: Ek stem saam en ek is 1980s kind, so ek is altijd verstom hoe hulle die muziek van die 1980s ken. Natuurlijk hoor hulle by die ouwe sieke man die motors op pad school toe of so.
0: Rugby, netbal, waarvan, what are we talking about here? Julle staan nogal uit.
3: Halpmekaar is die beste netbalskool in die land.
0: Aangewys
3: laatst jaar is die top netbalskool in Suid-Afrika. So is ons ongelooflik trots. Ons rugby, denk ek, is baie competerend. Julle ken die Noordval, julle is een van die borgen betrokken met dit. So ons is trots als die Noordval ook baie competerend is en ons doen goed op die oomlik.
0: Question that I've never asked any of the other schools, maybe an unfair question. Who's your biggest competitor? What's the school... Is julle...
3: Martin is maar moeilik, hier in Johannesburg, Monument en Noordheuvel, en na ander kant die jeugskei is het maar, weet die Gaasfontein is ons groot competitie.
0: Ok, lekker. Maar ek moet vir julle sê, julle is van 6 uur vanochtend af nogal redelijk, daar is baie, baie gees hier, so julle staan vir ons uit. And this is going to be a great morning, I just know this so well. They're in their hats.
5: Yeah. Yes,
4: the bashes.
5: I love the bashes.
0: Yes. The flags are going, cheerleading squad, and some other surprises they have for us and that we have for them. I'll tell you more about that. We're on tour, Jacaranda FM Feel Good Tour, live from Helpies. More.
2: Loverstar presents the Red Rake Rush Tournament, where every spin is a showdown. Hit the slots every Tuesday night and race your way to a share of 500,000 rand. No minimum bet required. Will you claim your spot as one of the 500 lucky winners? Visit lottostar.co.za today. Your world of live games.
6: Lottostar's licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
7: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

mis ek jou lyf. Kollekteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens